0: volle hoven24.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Volle Hoven. Volle Hoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Je kunt natuurlijk luisteren naar die andere zender, maar waarom zou je dat doen? Dit is Radio 12.

0: 104.
1: Weerbericht.
2: Vannacht kan er her en der een regen- of onweersbui vallen, met name in het zuiden en oosten van het land. Het koelt af naar zo'n 15 graden in het noorden tot 19 in het zuidoosten, bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. De ochtend begint wisselend bewolkt, met af en toe zon en mogelijk een regen- of onweersbui in het midden en zuiden van het land. 'S Middags is er vooral bewolking in het noorden en oosten en zijn er zonnige perioden in het midden en zuiden. Het wordt zo'n 23 graden in het noorden tot mogelijk 32 in het zuidoosten en er waait 's middags een zwakke tot matige noordoostenwind. In de avond zijn er zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Na het weekend blijft het erg warm, redelijk zonnig en is er met name dinsdag kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio

vanaf de eerste dag is mijn hart totaal van slag. Ik krijg de kriebels in mijn bloed als ik aan haar denken moet. Zo gaat het nu al een

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

0: 1024 weerbericht.
1: Vandaag wordt het opnieuw warm tot zeer warm. Er zijn perioden met zon, maar vooral in het zuiden en oosten kan nog een enkele regen- of onweersbui ontstaan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuidoosten. In het midden en zuiden voelt het drukkend warm aan. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig. Komende nacht blijft het droog, morgen is er veel zon en wordt het nog warmer, tot plaatselijk 34 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer van het radionieuws.
0: Hey, het weekend is er om tot rust te komen. Maar nu even niet.
2: Het is weekend!
0: Radio 1224, altijd piraten.
2: Jouw weekendvriendje.

Ik had verwacht en gehoopt met jou gelukkig te zijn. Een geluk waarop ik eigenlijk niet meer rekende. Toen kwam jij in mijn leven. Je was toen 18 jaar. Je zei dat je ook homofiel was en van me hield. Ik geloof dat je dat ook werkelijk meende, toen de tijd. Jij woonde op een klein kamertje in Tilburg en ik haalde je naar Ede. We kregen gratis kost en inwoning bij mijn moeder, zodat we geld konden sparen voor als we zelf een flat zouden krijgen. Mede dankzij een relatie voor jou kregen we een jaar geleden een vierkamerflat. We hadden geen geld genoeg en mijn moeder heeft ons toen geld gegeven voor de eerste huur en bijna de hele flat ingericht, omdat ze wist dat ik van je hield

waren we dolgelukkig. Omdat we nu beide zelf een thuis hadden. Onze medeflatbewoners keken in het begin wat vreemd tegen ons aan. Maar accepteerden ons spoedig. Toen we besloten dat je een hond in huis kon nemen, kwam Chita, de Duitse herder, bij ons wonen. Goed, ik dronk veel. Dat deed jij ook. Maar je verweet het mij. De kennissen die ik over de vloer haalde, stonden jou niet aan. Maar zelf had je geen. De bekenden die je nu over hebt, heb je door mij gekregen. Achteraf zei je hem al een tijd niet meer van me te houden. Waarschijnlijk gaf je alleen maar om de flat. Want liefde, en dan bedoel ik geen seks, heb ik nooit van je ontvangen. Nu zie ik dat allemaal in. Maar toen was ik blind van liefde. Liefde voor jou. Toen je tegen me zei dat je het met mij niet meer zag zitten, en dat ik voortaan nog liefde, nog tederheid meer van je hoefde te verwachten, wilde ik zo niet langer doorgaan. En daarom heb ik de flat verlaten. Omdat ik van je hou en er niet tegen kon als een vreemde naast je te leven. Je zei dat er geen ander was of kwam. Maar een paar weken later al zei me van je nieuwe 15-jarige vriend te houden. En dat je mij nooit meer zien wilde. Het enige wat ik van je vraag is, behandel me als dank voor alles wat ik voor je heb gedaan en nog doe. Niet als vrouw, maar als mens. Dag Paul. Vaarwel mijn vriend.

0: 4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

zonnetje schijnt op jouw radio. Het is zomer. Radio 1224. Altijd piraten.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraten-hit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Het is zonnig en droog, alleen in het oosten is er nog kans op een bui. Mogelijk met onweer. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. In het zuidoosten is er een regen- of onweersbui mogelijk. Vanavond blijft het onbewolkt en droog. De noordoostenwind is matig tot vrij krachtig en de komende nacht daalt het kwik niet verder dan naar 15 tot 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon met temperaturen die weer oplopen naar 34 graden in het zuidoosten. Op de Wadden blijft het koeler met een middagtemperatuur van net boven de 20. Ook de komende dagen blijft het droog en warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.
3: Luisteraars, beste mensen, zo bent u opnieuw verbonden met Zendstation

jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

wat ik iemand missen zou. Want die ik missen wil, die kent mij niet. Ik geloof niet. Ik geloof niet dat ik iets missen zou. Want wat ik weet, dat raakt mij niet.

Ook ik geloof niet dat jij iemand missen zou. Want wie je missen wou, die paste niet bij jou. Ook ik geloof dat jij niets missen zou. Want wat jij wist, ja, daar begon het mee. Ik geloof zeker dat jij iets verwacht.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Fijn dat je luistert naar Radio 12.

0: van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224.

Robert Jan was een bekende stem in de Nederlandse radiowereld. Elke keer als hij op zender ging, nam hij zijn luisteraars van Radio 1224 mee op een reis door de muziekgeschiedenis. Met zijn kalme, geruststellende stem en zijn scherp gevoel voor humor wist hij de harten van zijn luisteraars te veroveren.

0: Een uurtje met deze week de band zonder naam. Kortweg BZN was een Nederlandse popgroep uit Volendam die tussen 1966 en 2007 bestond. Ze zongen in het Engels, Duits, Frans en Nederlands. Hun meeste hits waren meestal Engelstalig, maar BZN heeft ook Franstalige hits gekend. De band was vooral populair in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Zuid-Afrika, Roemenië en regionaal in Duitsland. Wereldwijd zijn ongeveer 5 miljoen platen van deze band verkocht, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. In Nederland is BZN veruit de meest verkopende albumband aller tijden en hebben ze als enige meer dan 30 jaar elk jaar onafgebroken in de albumtop gestaan. Op singleniveau heeft BZN het op 2 na hoogste aantal top 40 hits. En zijn ze de enige artiest die 26 jaar achtereen van 1973 tot 1998 minstens 1 hit in de top 40 hadden. In de loop van hun bestaan is de band wereldwijd met 88 gouden platen, platina en dubbel platina platen beloond. Dit is het verhaal van de meest bekende band uit Volendam. Dit is een uurtje met BZN.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Je luistert naar Robert-Jan. Het kleine kind van de radio is er weer.

0: Na aanleiding van een succesvol optreden in een jeugdhonk werd de groep in 1966 opgericht door Jan Veerman, Jan Tuip, Gerrit Woestenburg, Evert Woestenburg en Keestol. Omdat ze geen naam konden verzinnen, nam de groep de naam aan waarmee ze in de Volendamse volksmond toen al bekend waren geraakt, namelijk de band zonder naam 66. Het jaar ervoor speelden de vriendenclub al samen. Maar echt een professionele band waren ze niet. Als oprichtingsdatum hiervan wordt op de BZN-website 1 juli 1965 aangehouden.
1: 69 hebben wij de profstatus aangenomen. Toen zijn we gestopt met werken. Ja.
2: Vanaf het moment dat ik in de band kwam, was ik professional, zeg maar.
3: Ja, dat was nog voor de Cats.
2: Daar konden we het leven van houden.
4: Oh ja?
2: Ja. In feite, voor de Cats nog, ja.
4: Wat voor muziek maakten jullie in het begin?
2: Ja, hard rock, rock and roll. Nou, heel ruig.
1: Het was in het begin even een beetje, ja, wat nu of middle of the road heet. Maar al ras gingen we over tot het heel ruige werk. Sterkers hebben we gewoon de zaal ingesmeten, dat soort dingen. En ja. we hebben ook een keer in Engeland opgetreden in die tijd. Toen werden we aangekondigd als de Nederlandse Who. En dat was, we hadden een zanger die ook nog van de identiteit van Wanten wist. Dat was in de tijd dat jij nog drumde, Jan. En toen dan werden er ook microfoons gewoon echt de zaal ingeslingerd. En onze versterkers die gingen ook op en neer. Dat hadden we speciale mensen voor.
4: Het is een tijdje heel erg populair geweest, hè? Om je gitaar ook in die versterker te duwen.
1: Ja, dat hebben we allemaal gedaan, die dingen.
4: Ja? Ja.
2: Toen is het bij ons ook financieel heel snel achteruit gegaan. Ja.
0: De groep scoorde al snel enkele bescheiden hitjes. Muzikaal gezien verschoof de groep in deze periode steeds meer in de richting van de hardrock. Terwijl hun muziek daarvoor vooral op die als bands van The Shadows leek. Deze muziek sloeg aardig aan na een tour door Zweden en Groot-Brittannië. Dit is Sweet Silver Annie, BZN, in een uurtje met...

0: Sweet Silver Annie van BZN hier in een uurtje met op Radio 1224. Omdat het echte succes uitbleef, werd in 1974 besloten de muzikale stijl opnieuw om te gooien en de hardrock te vervangen door gemakkelijk in het gehoor liggende liedjes. Rock-elementen bleven in de daaropvolgende nummers nog wel goed hoorbaar.
1: Nou, het was zo.
2: 8 jaar nog.
1: Ja, we hebben dat 8 jaar gedaan. Maar we traden dan, we repeteerden, zo was het eigenlijk, in een school van Meester Plat. In Volendam zegt dat voldoende, niemand kent iemand natuurlijk. Maar dat was een prachtig mooie school, lag aan de Julianenweg. En een van die klassen, daar mochten wij dan in rommelen. Maar dan als tegenprestatie moesten we 1 keer per jaar in de kerk optreden wanneer een van zijn klassen het heilig vormsel kreeg toegediend.
2: Ja, ja.
1: Dat is iets van de katholieke kerk.
2: Ja.
1: De katholieke zal het duidelijk zijn. En wij zongen daar dan en wij speelden daar liedjes die we normaal nooit deden natuurlijk. Nou, daar kwam weer van dat de pastoor van de kerk ons vroeg om tijdens de nachtmis met kerst wat te doen. En daar haalden we dan ook een zangeres bij, Maribel. En zo kwamen wij dus op een gegeven moment vanuit die ene avond stonden we dus echt versterkers de zaal in te smijten in de zaal. En de andere avond stonden we dus heel erg rustig, stonden we in de kerk liedjes van Jesus Christ Superstar te doen. Daar kregen we toen mee te maken, maar we zagen toen ook een heel ander publiek en die mensen vonden dat fantastisch en dat stak ons aan.
0: Het jaar 1975 en het begin van 76 konden ook niet echt succesvol genoemd worden. Goodbye Sue werd geen grote hit en hun laatste op rock gebaseerde single, Jajaja, kwam zelfs niet verder dan de tipparade. Inkomsten voor de band waren er amper en het echte succes bleef uit. Het beeld dat Kees Tol schetst ging rond die tijd voor bijna alle BZN-leden op. Op een gegeven moment had ik nog geen 800 gulden in de maand om van rond te komen. Ik liep met oude troep aan mijn lijf. Rotzooi droeg ik. We zagen het echt niet meer zitten. De bedelaarstaf kwam al dichterbij. Schulden hadden we zat. Het was om wanhopig van te worden. Ik ging uit pure ellende muzieklessen geven op een MAVO in Edam. Op die manier kreeg ik toch nog wat geld binnen.
3: Jij luistert Radio 1224.

0: We zingen hem allemaal mee, de Banjo Man van BZN. Nadat in de lente van 1976 een optreden in een kerk met een gastzangeres erg succesvol was, werd besloten een zangeres als tweede vocalist bij de groep te zoeken. Dit was de laatste poging om door te breken. Als dit niet lukte, zou BZN na 10 jaar definitief de handdoek in de ring gooien. Jan Keijzer stelde voor om dat jonge Grietje toch maar eens langs te laten komen. Het ging om Annie Schilder. Ik belde haar op en vroeg of zij nog zong. Ja, natuurlijk was haar antwoord. Op de dag van de repetitie belde ik Annie voor alle zekerheid nog op. Ann, je komt toch nog wel, hè? We staan op je te wachten. Toen kwam de aap uit de mouw. Ze durfde niet en na lang praten lukte het mij toch om haar over te halen.
1: Het is weekend!
0: Radio 12-2-4, een uurtje met B.

0: Het nieuwe geluid van BZN, dat al snel bekend stond als Paling Sound, was meteen een groot succes. De single Mon Amour, een liedje dat al jarenlang op de plank lag, maar nooit was opgenomen omdat het niet paste binnen het repertoire, werd na aanvankelijke twijfel bij de BZN-producers door Rob Oud tot alarmschijf benoemd en stond korte tijd later op nummer 1 in de Nederlandse hitparades. De single ging in totaal 130.000 keer over de toonbank. Ook in België stond het op nummer 1. BZN bleek redelijk succesvol in Vlaanderen, ook naar Mon Amour. Voor de bandleden was dit een onbeschrijfelijk moment. Kees Tol vertelt: Jan Keizer en ik zaten op de MAVO toen bekend werd dat Mon Amour op de eerste plaats stond. Niet te geloven. En tegen de leerkracht: we gaan er vandoor. 3/4 van de klas snapte niet wat we daarmee bedoelden. Jan Tuip, door geldgebrek, een baan als leraar begonnen. Ik gaf met pijn en moeite 2 weken nog les, maar daarna ging het niet meer. Als ik de klas binnenkwam, zong het hele stellingkoor Mon Amour. Van lesgeven kwam dat niet zoveel. Daar moest mee gekapt worden. En wel zo snel mogelijk. Ze gingen meer liedjes schrijven. Maar hoe deden ze dat?
1: Nee, maar je gaat gewoon, je zingt wat. Als je nou zoiets doet, dan zeg je, wat is dit? Die man heeft hartstocht. Die heeft zijn geliefde al een hele tijd niet gezien. In die trant moet het dan een beetje zijn. En dan zet ik een foto van Carola voor me. Maar we hebben wel dat ik bijvoorbeeld, ik moest dan naar de radio of zo met Carola. Dan zit je tot 2 uur in zo'n auto of zo tegenwoordig. Ja. Naar Hilversum, van Volendam af. Dan heb je wat tijd in. Dan spreken we zo de dingen van ons thuis toch door een beetje. Of het goed is of niet goed. En toen vertelde Carola mij van dat ze vroeger naar school ging. En dat ze verliefd was op de leraar. Carola die hoorde helemaal niet wat die meneer zei.
2: Nee.
1: Die gaf Frans les, maar ze heeft het nooit begrepen.
2: Nee.
3: En, plat.
1: Als de bel ging, dan moesten ze echt aanstoten van het is uit, die moet eruit, weet je. Ja. Maar toen vertelde ik dit verhaal tegen Jan. Het was een langzaam liedje wat Carola zou gaan zingen. Ik zei, dit is toch een ideaal verhaal. Ze zegt, als je die meneer zijn naam niet noemt, dan vinden wij het goed, vind ik het goed.
0: Mon Amour betekende het begin van een lange periode waarin vrijwel alle uitgebrachte singles grote hits werden. Het repertoire uit de rockperiode werd terzijde geschoven. Dat de rockliefhebbers op hun beurt de band voorgoed vaarwel zeiden, werd voor lief genomen. En er werd nieuw werk geschreven en geproduceerd. Het harde werk werd rijkelijk beloond. Maar liefst 20 singles volgden in de 10 jaar na Mon Amour.

0: Begin 1984 verliet Annie Schilder de groep om meer tijd aan haar gezin te kunnen besteden en korte tijd later aan een tamelijk succesvolle solo-carrière te beginnen. Schilder nam in Nijmegen afscheid van de groep en van de fans. De bandleden dachten dat dit het einde was van BZN. Maar er werd een geschikte opvolger gevonden in de persoon van de destijds 20-jarige Carola Smit. Bij haar bestaan van de band had het die imago van hardwerkende en een brave groep vrienden. De vuile was werd 40 jaar lang binnengehouden. Het enige smetje op dit beeld was de ruzieachtige sfeer met oud-zangeres Annie Schilder, die kort na haar vertrek in 1984 ontstond. Na het afscheid van BZN in 2007 kwamen de eerste verhalen naar buiten dat niet alles was wat het leek. Annie onthulde haar verhaal, waarbij onder andere duidelijk werd dat ze kort na de bevalling een postnatale depressie min of meer gedwongen werd om het drukke tourschema aan te houden van de band. Ook bleek dat de manager haar verbood te scheiden van haar echtgenoot, zolang ze nog in de band zat. Diezelfde manager eiste van de bandleden dat contacten met Annie werden verbroken nadat zij uit de band stapte.
1: Ja, waarom is die, ze kon het zingen in de band niet meer verenigen met het gezinsleven.
2: Zeg maar. Nee.
1: Dat heb ik zelf overal gelezen, dus. Zij had, dat is natuurlijk wel bekend, ze had ook privéproblemen met haar man. Dat speelde toen op de achtergrond al, dat wisten wij bij wijze van spreken nog niet eens. Maar dat zal ongetwijfeld ten oorsprong gelegen hebben, denk ik.
0: We zijn ooit als vrienden begonnen. En we gaan ook als vrienden uit elkaar, werd bij het afscheid gemeld. Dit is La France, BZN. In

Nog meer slecht nieuws voor de band. Op 20 april 1987 kwam het nieuws dat zangeres Carola Smit was getroffen door een herseninfarct. Er was grote onzekerheid over het voortbestaan van BZN. Zo stonden op de verschillende voorpagina's van de kranten koppen als "Komt Annie terug?" En er werd ook druk gespeculeerd over een eventueel nieuwe zangeres. De band dacht dat dit het einde van BZN moest zijn. Echter, na een voorspoedige revalidatie stond Smit na 5 maanden alweer op het podium. In het voorjaar van 1988 verlieten kort na elkaar de broers Kees en Thomas Tol de groep. Ze deden dit omdat naar eigen zeggen de karakters gingen botsen en ook de vele optredens werden te veel. Ruim een jaar later scoorden zij solo als Tol en Tol een nummer 1 hit met het nummer Eleni. Ze werden in de band vervangen door Dirk van der Horst van de Dizzy Mans Band. En Dick Platt die voorheen speelde in de bands Left Side en Canyon.

met de single Baby Voulez-vous een overstap te maken naar een verjongend imago. De single met een rockachtig karakter kon echter niet worden gepromoot. Tijdens het optreden waarbij de band voor het eerst de nieuwe single wilde laten horen, kreeg Jan Keizer last van zijn hart. Op aandringen van bassist Jan Tuyp ging hij naar de dokter, die hem vertelde dat hij op het nippertje ontsnapt was aan een hartinfarct. Dit is Radio 12-2-4, een uurtje met BZN.

0: Radio 1224. Wij zijn de nummer 1.
1: Nummer 1.
0: In Piratenland. Want, de nummer 2, dat klinkt zo lullig.
2: In 2003 verraste BZN de buitenwereld door een nieuwe omslag te maken qua repertoire. De groep ging over op Nederlandstalige nummers.
3: Jij

15 februari 2006 maakte de formatie in een persconferentie bekend halverwege 2007 te zullen stoppen. Zanger Jan Keizer had eerder bij de band aangegeven dat hij vanwege zijn gezondheid rustiger aan wilde doen. De band respecteerde dit besluit en stopte derhalve na een uitgebreide afscheidstournee van ongeveer 100 concerten. De afscheidstournee, die uit meer concerten bestond dan gebruikelijk, was een groot succes. Bijna alle zalen waren ruim van tevoren uitverkocht en er werden extra concerten bijgeboekt. In totaal bezochten ongeveer 200.000 mensen de Final Tour. Het afscheidsconcert vond plaats op een zaterdagavond, 16 juni 2007, in een evenementenhal Ahoy te Rotterdam. Live uitgezonden door de Tros. Morning.

Dit was het dan alweer. Een uurtje met deze keer BZN. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. Ik zeg graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Dit was Robert-Jan, de Atlantic.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjushka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
4: Radio 1224!
3: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
4: Altijd piraten!

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Goedemiddag.
2: Toen ik nog een kleine jongen was en ik 's avonds niet kon slapen, omdat de wind gierde

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 12P4.
1: Dit is Studio 16 met George van Doorn.

0: Jawel, vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Allemaal van harte welkom. Een paar minuten over de klok van 3:30 op deze zondag, de 22e juni alweer. Ja, zat ik in spanning te wachten. Eerst even lekker meeluisteren naar een uurtje met, gepresenteerd door Robert-Jan, de Atlantic met BZN, hè, was het deze week. Hè. Ik denk lekker, Klaasje Vaki, daarachteraan. Nee, de goede man zit lekker uitgerust met de beentjes omhoog. Lekker op de camping. Ja, ja, samen met Sylvia, hè. Even lekker genieten van het mooie weer. Nou, geniet ze kerel aan die kant, hè. Samen met vrouwtje lief, hè. Gaat helemaal goed komen, hè. Ja, en ik had zoiets. Ik heb vandaag toch niet veel te doen met de warme weer. Ja, ook een beetje op het terrasje zitten. Ja. Ik keek Miranda nog even aan. Ik zei, wat gaan we doen? Oh, ik doe mijn ding wel, zei ze. Ik zei, dan ga ik even lekker de studio in. Dus bij deze, hè. Ja. Even wat herrie op de zondagmiddag vanuit Studio 16 hier in Breda. Voor de luisteraars die mij nog niet kennen. De naam is George van Dongen. Normaal een klein beetje verstopt op de zaterdagochtend tussen 8 en 11 uur. Ze hadden hier bij 1224 zoiets van, die van Dongen. Ja, ja, met al die herrie en dergelijke, die stoppen we maar zo vroeg mogelijk weg. Nou, gelijk hebben ze, hoor. Hé, maar leuk dat jij erbij bent aan de andere kant. Laat eens even weten hoe jij erbij zit, ligt, staat, hangt. Zweeft, kan ook nog. Ik weet het allemaal niet wat jij aan het doen bent met deze warme dag. Laat het even weten. Stuur gewoon even een berichtje via onze website radio1224.nl. Kun je gelijk doen met een verzoekplaatje, maar dat hoeft niet, hè. Verzoekplaatje is niet verplicht, hè. Maar een leuk berichtje kan, hè. En anders gewoon even via onze WhatsApp. 06-244-95564. Dat is 06-244-95564. Gaat het allemaal te snel? Ga dan gewoon naar radio1224.nl. Nou, dan kom je er ook, hè. Ja. En voor de mensen die Van Dongen een klein beetje kennen, ja. We hebben voor de luisteraars van de ochtendshow ook een kleine chatbox opgericht. En die is allemaal te vinden via georgevandongen.nl. Dus wou jij een babbeltje maken met DJ? Ja, je bent van harte welkom. Nou, het is er al heel druk, hoor. Ja. Het zit helemaal vol met grijze vlakken. Nou, dat moet ook kunnen, hè. Ja. Niet dan. Maar laat maar weten hoe jij erbij zit, hoe jij deze zondag doorkomt. Gaan wij leuke plaatjes voor jou draaien. Ik heb de nieuwste van Rutger van Barneveld voor jou klaarstaan. En laten we maar lekker beginnen met de geluiden vanuit Studio 16. Ik zeg tegen jou, goedemiddag.
1: Vanuit Breda, dit is georgevandongen.nl.

lekker terug naar 1971 alweer met deze gouden ouwe van Lynn Anderson. En zij had het allemaal over die Rose Garden. Je hoort ze hier gezellig aan jou voorbij komen op 12.24. Tot een uurtje of zes met Van Dongen vanuit Studio 16. Dat allemaal in plaats van onze Klaas Vaak. Die lekker op de camping zit, hè, samen met vrouwtje Lief. Eén nog verder terug in de jaren 70 met een oudje van Creedence Clearwater Revival.

Hij is lekker, hè? Deze van de Sparklins. En dat allemaal met kijk, kijk, kijk in mijn ogen. Ja, je moet drie keer kijken, hè? In de ogen, de wet overgezongen, hè? Leuk dat je erbij bent. Even Van Dongen zo hier op de zondagmiddag op 12:24. In plaats van onze Klaas. Vaak, want die is lekker bezig om te bruinen, hè? Ja, even lekker in het zonnetje. Zo op de camping. Ja, gezellig. Huppakee, beentjes omhoog. Handjes in de lucht en hopla, hè? Nee, Van Dongen die doet het even tot een uurtje of zes. Hè. We gaan het even zien. We zeggen ook natuurlijk even een goede middag tegen Klaas. Want die stuurde ook een berichtje. Onze Wout, de zaterdagmiddagspecialist, die is er ook gezellig bij. Lucas ook een hele goede middag. En Ronald Huisman ook gezellig. En zo zijn er velen die luisteren. Lekker met dit weer. Ja, want het is gewoon heerlijk dat het volop zomer is, hè? Ja. Sommigen hebben het over van oh, oh, oh, oh. Nou ja, dan pakken we straks gewoon de badkuip erbij, hè.

zit een klein beetje op die knopjes te kijken hier en denken van wat kan ik nou gebruiken. Maar alles staat hier ingepland voor de ochtendshow. Dus er staat alleen maar, hey, goedemorgen. De ochtendshow is weer anders dan anders. En ochtendshow liedje, en weet ik het allemaal. Ik denk, ja, ik heb helemaal geen middagdingetje staan, hè. Ja. Dan alleen de goedemiddag jingles. Ach ja, mag de pret al niet drukken, hè. Doen we gewoon wat minder jingles vandaag. Hè? Ja. Van Dongen de jingle specialist hoor ik ook wel eens genoemd. Hè? Ja. Hey, leuk dat je erbij bent. 2 minuten over de klok van 4 uur. Studio 16 hier. Dat allemaal op 12:24. Oh. Dan zitten hier even wat te whatsappen allemaal. Gaat allemaal weer lekker hoor. Ja, goed. Hey, maar welkom. Leuk dat je erbij bent. En vraag ze gerust aan. Hè. Jouw verzoekplaten, ze gaan er straks aankomen. En je kan ze nog steeds aanvragen via radio1224.nl. En anders gewoon via ons WhatsApp-nummer. Hè. Gaan wij gewoon voor jou de plaatjes nog draaien. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Hoe zei ik dat nou? Ach ja, maar de pret al niet drukken. Het moet kunnen. Dat is Van Dongen echt. Hè. 06-244-95564. Dat is ons WhatsApp-nummer voor jouw verzoekplaat.

0: morgen terug, hè? Oh, in de summertime. Ja, dat beleven we nou, hè? Ja, ik kreeg net ook even een appje van iemand die trok hem. Hoppaka, ja.
1: Biertje?
0: Ja, die drinkt hem weer lekker, hoor. Nou, laat het je smaken. Oh, onze Klaas, die is weer wat kwijt.
2: Hij is leuk, hè?
3: Hij is geweldig.
2: Hij is geweldig, hè?
0: Ja. Nou, dat wordt weer zoeken, hoor, Klaas. Nou, succes, kerel.

0: Pietje wel even als je er eentje heeft. Ik geloof dat ik hem zie staan. Ik geloof... Nee, weer de verkeerde.
1: Kijk, ja, ja. Ja, kijk, Neppie, jij zit gewoon lekker op de veranda. Of hoe noem je zo'n ding? En dat... Ja, juist, ja.
2: Samen gezellig in de caravan. Leuk!
1: Inderdaad, leuk, gezellig. Ja, een hele fijne middag daar, hè, natuurlijk. Hè. Was onze Herman Berkien. Hé, ja. Hey, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. We gaan ze er even bij halen. Hè. Ja, want het is tijd voor een...
3: verzoekplaats.
1: Inderdaad. Ze komen hier gezellig binnen. Daarvoor gaan we als eerste naar Montfoort Linschoten, Utrecht. Zo, hallo. Mondje vol, hè? Hey, goedemiddag, Ronald. Ja, onze Ronald Huisman is er ook gezellig bij, hè? Hij vraagt even een plaatje aan. Voor onder andere Jannie Albers. En voor het hele Radio 12-2-4-team. Of ik even de plaat mee wou draaien voor... ja, ook toepasselijk eigenlijk voor onze Klaas, hè? Ja, op de camping, hè? Als die zijn caravan aan het zoeken is, dan roept hij ook niks anders, hè? Van opzij, opzij, opzij. Nou, die plaat wordt toevallig aangevraagd, hè, door onze Ronald Huisman, hè? Hey Ronald, dankjewel. We gaan hem meedraaien voor onder andere Jannie Albers. En voor het hele team van de Radio 12-2-4. Hè. Even lekker terug in de tijd met Herman van Veen en opzij, opzij, opzij. Oeh, hij kraakt lekker. Hè. Nou ja, dat heb je, hè, bij vinyl. Hè. Dat zeggen we ook wel eens. Maak schoon, maak schoon, maak schoon. Maar nu gaan we genieten van Herman van Veen.
4: Opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij,

0: misschien.
1: Ja, en toen struikelde ze, hè, jongen, jongen, jongen.
2: Gloeiende, gloeiende, gloeiende.
1: Ja, opzij, opzij, opzij. Even ruimte maken, hè. Ja, en gaat het allemaal niet snel? Ja, dan moet het allemaal maar wat langzamer gaan, hè.

0: leuk speelgoed op die draaitafels. Hè? Ja. Blijf ik het leukste vinden, hè? Gewoon plaatjes draaien, hè? Die vinyle dingetjes. Hè? Ja. Lekker spelen met je draaitafel. Ook dat andere knopje is ook wel eens leuk. Hè? Langzaam, langzaam, sneller gaan. Drukken we op deze knop, gaat hij achteruit. Ja, gaat hij weer een bergje op. Hè? Ja. Wat een onzin weer, hè?
1: Radio 12.

Inderdaad, want hier hoor je de grootste hits aller tijden van jong en oud. Op die andere is het allemaal niet, hè? 12, 2, 4. Daarom zeg ik 12-2-4. Aan deze stuur ik even naar Lady Miranda toe, hè? Ja, lekker hoor. Gisteren ook nog meegedanst, hè?

0: Ja, lekker, hè? Deze van Wiltura. En dat allemaal met Come Do The Line Dance. Straks gaan we even gezellig naar België toe. Ja, naar Budelschoot uit België. Daar woont Lucas. Hij zit gezellig mee te luisteren via de Middengolf. Zijn verzoekplaat, die komt eraan naar de volgende plaat. Hey.
1: Van Nederlandstalen.
2: Oh ja.
1: Tot Duitse slagers. Van Spaanse gitaren. Tot Engelse knallers. Gewoon lekker gevarieerd. De muziek voor jou. Dit is George van Dongen.nl.
3: Jij vraagt, wij draaien.

het mag toch wel AI zijn, maar ik vind hem wel zo lekker. Hè? Smell of Wet Grass, de Old Tennessee Country Band, hoorde je hier op 12.24. Yeah. Hey, en dan gaan we even nu een verzoekplaatje draaien namens Lucas. Ja, zullen we dat

0: Inderdaad, even tijd weer voor een verzoekplaat. Een drukke bende weer, hè, op 12-2-4 met die Van Dong achter de microfoon. Snap je nou wat ik bedoel? Dat ze mij op de zaterdagochtend hebben geknald. Je zal maar zo wakker gemaakt worden, hè? Ja, ja. Ach ja, elke gek zijn gebrek, hè? Zij de gek. Goed, we gaan even naar Butelschoot, daar in België. Ik zeg ook een hele goede middag tegen Lucas. En Lucas, ja, die vroeg even een plaatje aan. Dat is lang geleden trouwens dat ik de plaat gehoord heb, hè? Ja. We hebben even de singeltje erbij gepakt. Ja, hij stond hier lekker gezellig in de platenbak, hè? Onder de A. Ja, en als ik de naam straks noem, dan zeggen een hele hoop mensen, die denken dan van, waarom zet je die nou weer bij de A? En niet bij de achternaam van de B. Nou, voordat ik even verder ga met Lucas, dan komt namelijk het volgende. Dat is mij al een paar keer overkomen. Tijdens het radiomaken, dat men op een gegeven ogenblik vroeg van, hey George, ik heb een leuk plaatje gehoord. En dat wordt gezongen door Corrie. Ja goed, welke Corrie? Ja, dat weet ik niet. Dus dan kun je gaan zoeken onder Corrie Konings. Dus bij de K. Je kunt zoeken bij Corrie van Gorp. Ja, ja, heb je hem al een klein beetje door? Je kunt zoeken bij Corrie Brokken. Dan heb je zoveel letters en zoveel bakken gehad. Nee, daarom heb ik alles gewoon bij Corrie gezet op de voornaam. Hè? Dus dan is het, ja, dan hoef ik niet zoveel te zoeken. Ja. En daarom staat de zangeres die we nou gaan draaien helaas niet meer onder ons. Die staat daarom bij de A. Goed, maar dan is het nu tijd voor die
1: verzoekplaat.
0: Lucas, ja ja. Want hij schrijft deze kant op. Zij was de eerste Nederlandse zangeres die aan een voetballied op de zender zong. Later kwamen de mannen. Ja, dat zou best kunnen, Lucas. Die informatie, ja, daar, dat slaat even boven mijn pet uit, hè. Dus, maar ik vind het wel een leuke plaatje, hè, ja. Dus op verzoek namens Lucas gaan we die even gezellig meedraaien uit de jaren 70. Helaas niet meer onder ons. Maar de plaatjes blijven bestaan, hè.

0: Cheerio. Ja, Just in the Wild. En dat allemaal hier op 12.24. Ja, gezellig, hè, deze Cheerio. En dat... Ja! Sorry. Ik moet even dit doen.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee.

0: smaak. Barstens vol met bouwstoffen zoals ijzer, kalk, staal, noem maar op.
1: Makkelijk.
0: Bij ieder tweede pak gratis een bouwvergunning.
1: Nou, gezellig weer, hè? Ja.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's get the show on the road.
4: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
3: Ja! Yeah.
4: Radio 1224.
5: Daar gaan we.
6: 3,
5: 2, 1.
4: George van Dongen. Radio 1224.

Mick Jagger. The long versie of the Don't Look Back. Kon deze versie nog niet eens. Ja, ik had de maxi-single liggen, die heb ik op de draaitafel. In het begin kraakte die een beetje. Maar ja, we hebben van die audiospray. Was gewoon weer vuil, hè. Ja, komt van de rommelmarkt af. Maar het klinkt wel lekker, hè. Ja, je hoort

lekker terug in de tijd, hè? 1900 en even kijken, 71, de bouwvakkers hit staat erop. En er was niemand minder dan Wim Schel. En die had het allemaal over zijn Spacey Tracy, oftewel Española, hè? Gezellig, hè? Ja, ja, ja. Lekker hoor. Op deze zonnige zondagmiddag vanuit Studio 16 hoor jij Verdongen tot een uurtje of zes. Hè? Ja, ja, gezellig. Hè? En kom er gezellig bij en vraag ze aan, hè, jouw verzoekplaten. Onder andere via radio1224.nl. Gaan wij voor jou draaien. Django Wagner. Een car.

0: lekker. Deze van Django Wagner met dit weer. Hoor je allemaal dit, deze lekkere zomerse klankjes. Hè? Kali hoorde je hier op 12-2-4.
1: Hits die blijven hangen. 12-2-4. Ook op plekken waar je ze niet verwacht.
0: Hits die blijven hangen op plekken die... Goed, ik hou mijn broek aan. Ik wil niet weten waar de hits hangen. Goed, hij scoort op het ogenblik een hit met Cheerio. Maar dit was zijn voorganger. Justin de Wild en zijn Esmeralda.

dan ben ik zo bezig met... ja, goed, en ik vergeet helemaal platen klaar te zetten. Weet ik het allemaal. Oh, even gauw een, even kijken. Wat zullen we, deze zullen we er even bij halen. Uit het hoesje. Je hoorde trouwens Justin de Wild op het ogenblik. Een grote knaller van een hit met zijn Cheerio. Nou is hij ook bij de andere doorgebroken. Maar ja, wij kennen hem al wat langer. Even kijken, wat zullen we draaien? Draaien we de A-kant of de B-kant? Welke was nou leuk? De B-kant, geloof ik, hè? Huppakee. Oeh, hij kraakt wel. Ja, je hoort ook de airco draaien. Ja, anders is het niet uit te houden, hè. Ja. Het is een rintje van de roffels, hè. Maar...

0: Wendy Woep. Ja, dat is bijna de achterbuurvrouw van ondergetekende van Studio 16. Ja, wij wonen in Breda en Wendy Woep komt uit Maarten vandaan. Hè. Dat is hier niet zo gek ver vandaan. Hè. Nee, ik heb bijna via het dakraam brullen. Wendy! Maar dan hoort ze het misschien, hè? Ja, nou ja, onzin. De rockabilly effect, hè. Dat allemaal hier op 1224. We kennen het natuurlijk ook van Ria Valk. Zoals je hoort, we zijn in een restaurant beland. Ja, we moeten ook zo langzamerhand een klein beetje de buikjes gaan vol. Nee, de maagjes, hè, de maagjes gaan vullen. Wat ga jij trouwens eten? Ja, laat het ons even weten. Gewoon via een WhatsApp-berichtje. Dat kun je sturen naar 06244-95564. Of via radio1224.nl. Ja, kun je gelijk een leuk verzoekplaatje erbij aanvragen. Hè? Want strakjes, ja, dan hoor je natuurlijk weer in Den Heuzen overal.
1: Aan tafel!
0: Inderdaad, hè, dat is het. Weer tijd om aan te schuiven. Hè.

0: Leg die telefoon nou eens opzij. Leg die telefoon nou eens opzij.
1: Ja, ja, gewoon huppakee weggooien. Hopsa, huppakee. Ja, ja, ja. Maak het gezellig aan tafel.

0: Ja, wat gaan we nou eten?
1: Ja, maar een uitsmijter.
0: Oh, dat is ook best wel lekker, hè? Ja, want vrouwtje Lief, die kwam weer... ja, we gaan bloemkool eten. Inderdaad. Dan heb ik liever zoiets als... een bosje op mijn bosjes, een breintje op mijn dijntjes kuip. Hé, hey, en Sjaak en Sjani. Hé, smakelijk voor straks, hè? Ja, ja.

Even lekker terug naar 1976 hier op 1224 met een oudje van Tavares. Heaven must be missing an angel. Het is weer wat nieuwe muziek, hè? Van Marco de Hollander.

0: het nieuwe van Marco de Hollander. Ja, gezellig hoor. Ja, we gaan nog eventjes door, hè. Ja, ja.
1: Het is nu 1:09:56. 6 uur.
2: Zo, wat dat ben
3: ik. Het is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tot zover het radionieuws.
1: Radio 1224.
0: Nou, verdorie, je bent weer lekker bezig, hoor. Het gaat allemaal weer helemaal fout, hè? Ja, nou ja, ach ja. Wat hebben we hier nou weer? Ik weet allemaal niet wat ik allemaal er is. Nou, ik ben even een beetje aan het zodebieteren met de knopjes en dergelijke.

is geen... Nee, het is goeiemiddag. Dat heb je, Van Dongen. Zet er dan ook goeiemorgen bij. Ja, jongen, jongen, jongen. Het is goedemiddag. Ja, vind het gek dat ze jou op de zaterdagochtend hebben weggestopt. Hier zijn je hits en hits. Ja, ja. Ach ja, mag de pret ook niet verder. Ja, ja. Hey, je hoorde de elektronica's. En dit zijn voor jou de...

eigenlijk helemaal verkeerd gemaakt, deze plaat. Hè? De centpiraat, hij is niet meer alsof hij dood is of wat dan ook. Nee, dat is helemaal niet waar. Vooral in het noorden en in het oosten leven de centpiraten nog volop muziek op de FM. En dat doet onder andere 1224 op de AM, hè? De 1224 kilohertz. Ja, natuurlijk ook ergens daar in het noorden en in het oosten. Ja, hier in het zuiden komt het af en toe binnen. Niet helemaal, maar ja, daar in het noorden en in het oosten komt het natuurlijk allemaal gezellig over. Daar op die AM-frequentie. Ja, de centpiraat. De meesten zitten nou digitaal gewoon op het internet. Of als het hier en daar uitkomt, gewoon nog op die FM. Dus ja, plaatje klopt niet echt helemaal, hè. De zusjes en ja, ik zal ze toch eventjes een mailtje gaan sturen. Of ze er wat mee doen, ja. Helemaal niks. En voor alles van Dongenmeel. Er komt er helemaal niks uit de pen, hè.

0: deze zondag is in beslag genomen. Dit zijn de muzikale geluiden met George van Doorn. George van Doorn. George van Doorn.
1: Oh, en toen doet hij het niet. Hij moet weer op de handmatige knop drukken. Valse.

Oh, die heeft ook wel zijn beste tijd gehad, die plaat, hoor, ja. Moet ik even kijken tussen mijn dubbele platen. Die er nog een keertje tussen zit. Of die misschien beter klinkt, hè. Want het is een beetje grijs gedraaid, hè. Ja. Ach ja, dat kan gebeuren, hè. Je hoorde hier een oudje van niemand minder dan Nico Haak. En opeens is heel mijn beeld zwart. Waar is mijn beeld? Waar is mijn beeld? Of doe ik dat zelf? Even kijken. Ik zie helemaal niks. Oh, nee. Zie je wel? Helemaal blauw screen. Hé, dat is lang geleden. Moet ik een plaatje klaarleggen? Ja, hoppakee. Ja, is een blue screen. Ja, dus ik ben even alles kwijt. In gedachten ben ik het kijken weer zo. Maar ben ik blij dat ik dus daarom mijn plaatjes nog heb, hè? Kunnen we deze nog even meedraaien, hè, voor jou?

Lekker, hè? Ex nummer 1 hit van een tijdje geleden alweer. Daarna kwam Cheerio natuurlijk. Je hoorde hier Shakira en dat allemaal met haar Ja, het is lang geleden, hè? Ja. Luisteraars, ze zitten allemaal lekker te genieten van de muzikale geluiden. We krijgen van hier en daar langs alle kanten wel leuke berichtjes binnen, maar ja. Maar zo af en toe een verzoekplaatje. Ja, we gaan even naar Montfort Linschoten. Ik zeg nogmaals een hele goede middag tegen Ronald Huisman daar aan de andere kant. Ik even de plaat wou meedraaien van Nico Landers en dat allemaal met een vriend. Nou, de versie kennen we natuurlijk ook allemaal van André Hazes. Hij schrijft graag even deze plaat voor het gehele Radio 12 2014. Dat is allemaal aangeboden namens Ronald Huisman. Vanuit Montfort Linschoten. Hij zit gezellig mee te luisteren. Via de 12,24 kilohertz. Hè? Lekker gezellig via de middengolf. Hey Ronald, dankjewel en geniet ervan. We gaan hem erbij halen, die plaat van Nico Landers. En dat allemaal met een vriend. Genieten van aan die kant ook, hè. Gaan we even kijken of we iets moois terugsturen kunnen richting jou. Maar eerst deze.

0: dankjewel vrienden en vriendinnen en luisteraars van de Radio 1224. Dat was hij dan op de zondagmiddag, de 22e juni van het jaar 2026. In plaats van onze Klaas Vaak hoorde je George van Dorn. Ja, we gaan weer een zwoele zomeravond in. Maar vergeet vanavond niet te luisteren. Nee, want volgens de planning is onze Joop Ruitenbeek ook weer van de partij. Ja, ja, ja. Onze nachtbraker hier bij 1224. En natuurlijk van de week de rest van de collega's. We wensen hun allemaal heel veel succes. En vooral met die temperatuur. Hè. Oh, ik kijk nou net hier in de studio. Kom ik tot de ontdekking dat ik hier ook zo'n digitale hanger heb. 29 graden is het hier op het ogenblik. Ondanks dat een airco, hè. Maar ja, dat is altijd, hè. Zolderkamers en dat soort dingen, die zijn meestal altijd kokend heet. Vooral als de zon er de hele dag op staat te bakken. Dan ben je wel blij met zo'n klein dingetje. Goed, ik heb het weer met plezier gedaan. Gewoon eventjes een paar uurtjes opgevuld. Ik ben daar aankomende zaterdag weer in de vroege ochtend om 8 uur. Tot dan, het wordt van 11 uur, hè? Ja. Daar doen we het altijd, hè? Ja. Goed, nogmaals, de groetjes vanaf deze kant. Allemaal nog een hele fijne avond. En mocht je vanavond nog naar onze Joop gaan luisteren, ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Graag tot de volgende keer. Allemaal nog een fijne avond. Tot later. Smakelijk. En de groetjes vanuit de locatie Breda. Ik zeg gewoon tegen jou.
1: Ja, ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan. Ja, ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan. Doei, doei, dag, dag, tot de volgende keer. Ja, ik zeg weer graag gedaan, graag gedaan.
2: Hey, houden we en bedankt, hè.
3: Radio 1224.nl.
4: Fietsliefhebbers opgelet. Bij Vollenhoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

oude lag. Overal sleept het meisje mij naartoe. Niks was ooit te vullen voor de moe. Ja, moe, als er nu nog waan, dan zoek ik het anders doen.

wacht op een levenstrein. Op een volgende perron. Maar die zijn nog niet op een eindstation. En wat alleen. Moest ik naar school gaan. En als ik het moeilijk had, had ik de moe altijd weer achter me staan. Ja, moe. Als je er nu nog was, dan zou ik het anders doen. Dan zou ik opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar ja, moe. Die waren maar zo kort. Die tijd, die was maar zo eim. Vlugger, vlugger geet en trein. Maar een meisje, dat bleef niet klein. Je wordt verliefd, je kreeg een vrouw. Ben vroeg een zee, de hele dag in touw. De mol, hij wordt oma. En hij voelt zich blij. Want hij zegt, die kleinkinderen, dat ligt allemaal precies op mij. Langzamer, langzamer geeft mijn trein. Stopt op een bronnetje, heel klein. De mol stapt uit. Nee, is me goed weg. Maar dan geeft mijn levenstrein sneller, sneller wie vandaag. Jammer. Hij er nu nog van, dan zoek opnieuw met u in levenstrein gaan. Maar jammer, die waande me zo kort. Die tijd, die was me zo eim. En ik wil dan ook een bosko van de kinderen. Heb je eens trammeland met de moe. Ach, wij tenminste. En gaat er naartoe. Want jullie hebben de moe nog. Moe. Dit was de oren van jongste zonne.

0: Hallo, met Monique.
1: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
0: Nee papi, dat gaat nu niet, want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het eten klaar.

altijd bij.

0: Ik moet dak in, dak uit mijn bester doen. En jij zet mij op Noordrandzoen. Maar in die fles zit nog een heleboel. Hoe kun je het ooit bedenken?
1: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Wout de Wit op Radio 1224 op de Middengolf.

minuten over 7. Goedenavond op de zondagavond. Zo, luister je eventjes vanaf de Veenendaal naar de Arizona. Op radio 1224.nl. En natuurlijk op de Middengolf vierde antenne. 1224 kilowatt. Al de 21ste juni 2026 alweer, ja. Even op de zondagavond een stukje muziek. Vanmiddag was er nog even George van Dongen.

Voor reacties kun je altijd even een appje sturen op 06-5106-3139. Dus 06-5106-3139. Nogmaals, goedenavond allemaal.

Luister mee. Goedenavond, Heina Tom vanuit Kersteren. Goedenavond, jongen. Plaatje ook die kant uit. Richting Kersteren.

Ja, de Havenzangers terug in de tijd. En hey, hey, je bent van mij. Dit is Willem Bart op de radio. En ik hou mijn tranen verborgen. Hij komt uit 2023.

dan een winnaar op de radio. Zwoele zomer. Nou, die is er hoor. Oh, warm hè. Ja. Lekker warm. Lekker warmen. En Erwin en Deborah en de Jukebox. En Willem Bart draaiden we en mijn tranen hou ik verborgen. Zo was het, ja. Goedenavond, Teun Lagerwey. Avond Wout doet hij. Haha, hij is er weer, hè? Ja. Ook Ruif Rani. En ook de firma Studio 16 in Breda. Goedenavond. Succes zaterdagmiddag, prutser. Ja. George en Miranda, goedenavond. Dat was de vanmiddag even, hè? Ja. George van Dongen. Hey, nou, Tom is er ook bij, hè? Gezellig land. Plaat je allemaal die kant uit. Goedenavond, de zondagavond. Zomaar even aan je radiotoestel. Vanmiddag overigens ook Robert-Jan van Middelkom, ja. Hoor die me twijfelen. Hij was er tussen 1 en 2 een uurtje met. BZN, dit keer uit Volendam natuurlijk, hè. Paling Sound.

Ja, George van Dongen, ga naar bed, hè. Ja, slaap lekker. Hopelijk kunnen we een beetje slapen. Met deze warmte. En natuurlijk een nachtdienst. Kalleman, slaap lekker. Werk ze vannacht. Nou, ik ga nog even kreunen. Ik bedoel, de kreuners draaien.

Maar dan waren ze weer de kreuners op de radio. En ik wil je, blijf bij me. Ga nooit meer weg. Hier zijn de Dolittles. Love me just a little bit more. Zondagavond, goedenavond. Dit is de Arizona op radio 1224.

0: Nou, helemaal geen goede middag. Goedenavond allemaal, ja, ja.
1: Radio 1224.
2: Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor.
1: Nee. In de middengolf op 1224 kilohertz.
0: Ah, soms raak je wel eens een keer wat aan. Dan denk ik, nou. Geo Swinker is dit. En als je ogen niet meer spreken. Nieuwe plaat, covertje natuurlijk. Ja, maar hij is wel lekker. Luister maar.

de show is Ronnie Verhuizaal. Was er nog eens een keer met Tjou de Baco. En Gio Swinker. Als je ogen niet meer spreken. Marianne Weber is dit.

Ja, de Italiaan Marianne Weber natuurlijk op de radio. En we gaan ook even wat plaatjes draaien voor Ada. Goedenavond, Ada. De plaatjes gaan ook die kant uit. Voor iedereen en alles wat luistert. Namens Ada. Dankjewel, Ada. Gaan we even doen met Jannes in Andocht. En ik dans met jou de hele nacht. Zo heet die. Ja.

0: goedenavond. Zondagavond, dit is de Arizona aan je radiotoestel. Vanavond natuurlijk ook Joop Ruitenbeek. Ik weet niet hoe laat, maar tot een uurtje of negen ben ik bij je aan het radiotoestel, hè?
1: Ja.
0: Het is hier behoorlijk warm.
1: Ja.
0: Behoorlijk warm. Morgenochtend gaat het wekkertje uiteraard weer lekker op tijd, hè?

0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg. Of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten is.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

ook even wat moois meedraaien. Voor Hanny de Roos uit Renen. Goedenavond, Hanny. Ben jij net bezig met het uitzenden? Vraag ze. Ik zeg ja. Klopt helemaal. Nou, vanaf een uurtje of 7:10 of zo. Ja. Goedenavond, DJ Wout. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen. En voor het hele team. Jan Heikamp. En iedereen op de luistertour. Succes met het rijden vanavond. En de groetjes van Hanny de Roos uit Renen. Dankjewel, Hanny. En ik had nog een plaatje gedraaid van Johnny Jordan. Ik heb er nog eentje.

Woutje, ik werd even getipt door Hanny dat je live bent, dus ik ben erbij hoor. Ik zal hem weer bij de tv. Ik weet wat je aan het doen was, Jan. Ja, je was gewoon de herhaling aan het kijken gisteravond. Ja. Van het voetbal waarschijnlijk. Hele goede avond natuurlijk

geen voetbal in die car, ja. Met Rien is VK. Ah, zeggen we niks, joh. Volgende plaatje van Highway. Komt eraan voor en na was Hanny.

Ja, Johnny Jordan en Pick a Tennessee. En daarvoor draaiden we muziek van de Dutch Boys en Highway. Even gedraaid voor Honey de Roos. En deze ga ik nog even draaien voor... Heina Tom in Kesteren natuurlijk, hè.

Dat was de koei. Even geluid voor. Einde Tom en Kesteren natuurlijk, hè? Ja. Ria Valk en Rock en Billy. En zangeres zonder naam. Neem mij met je mee.

WK vind ik nou, nog wel leuk om te kijken. We wegen wat op tv natuurlijk. Hè. Zo is het net. Ja. We gaan ook even wat moois meedraaien voor Jantje Heikamp in Venewaal. Goedenavond Jan. Even wat moois voor jezelf schrijft hij voor Ada. Peter en Judith, Jozef en Christine, Hannie de Roos, Dina, Mark van den Burg, Monique vanuit de Bebbel en de rest van de Lekker Luistert schrijft hij.

Hij was de Yankees aan het kijken. In die car. Ik heb er allemaal geen verstand van, Jan. Hou er zo, moet je dan zeggen. Ja. Ik heb voor jou een nummertje klaarstaan van de Roffels. Hier ben ik weer. En Eddie Wally komt eraan. Wat even die kant op geslingerd, uiteraard. Ja. Zomer even aan de band, iets over zevenen. Is dit de Arizona?

dat is allemaal wel leuk, die vernieuwde versies. Maar nee, ik wou niet. Nee. Ik wist niet eens dat ik hem had. Maar dit is het origineel, hè?

0: plaatjes natuurlijk allemaal even gedraaid voor Jantje Heikamp in Veenendaal, hè?
1: Ja.
0: Fantastico's. Ik lag vannacht van jou te dromen. Ja, ik niet, hè, jammer. Nee. En de Vrijbuiters natuurlijk. En als piraat ben ik geboren. En Eddie Wally gedraaid. Toch even het origineel gepakt, hè. Ik vlieg uit een vliegmachine, zo heette die. Ja. En ook even voor Teun Lagerwij natuurlijk gedraaid. De plaatjes. De Roffels uiteraard. En hier ben ik weer. Brum, brum. Nog even een toestel voor je. De Arizona. Een paar plaatjes hier vanaf deze kant.

Erik Mees hier op de radio. En zonder jou schrijf jij nou bijna. Ja, dat kan je niet regelen. Nee, dat kan je niet regelen. Nee, ja, het is helaas. Het is jammer, het is zo. Het is normaal op de radio. Je hoort het al. De boer is troef.

0: Mieke en Luc Vermeeuwen als laatste. En samen kunnen we de hele wereld aan. Ga er even tussen. Vanaf een uurtje of iets over zeven, vijf over zeven of zo. Heb ik kunnen luisteren naar ondergetekende Wout de Wit. De Arizona. Op radio 1224 natuurlijk, hè. Hier achteraan, strak achteraan, kom Joop Ruitenbeek vanuit de studio Lunteren. Piratenderp, hè?
1: Ja.
0: Succes en veel luisterplezier natuurlijk. Aan de andere kant van de radio naar Joop Ruitenbeek. Lekker met de voetjes in het water, hè? Bedankt, maat, schrijf Heina. Graag gedaan, kerel. Luister lekker mee naar Joop Ruitenbeek, hè. Ah, daar komen we goed, hè. Bedankt voor het luisteren allemaal. Dankjewel voor de reacties. Groetjes maar weer. Tot zaterdagmiddag, 14:30, ben ik weer bij je. Fijne voortzetting van deze zondagavond. Iedereen die weer aan de arbeid moet aankomende week. Werk ze allemaal, hè. Stukje muziek, Ruitenbeek. Is die voor jou, hè? Bye-bye.

0: 12-2-4. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 12-2-4.
1: Dit is Frans.

is Dix met het radionieuws. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaarstaat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws.

Hey, goedenavond, 12-2-4. Uit de week, even bij je. Altijd op zondagavond natuurlijk, hè. Ietsje eerder, normaal om 10 uur, maar ik was hier naar Wouter Witte. Woutje, ga maar even een ijsje eten. Ja. En ik, Wout, ik hoef geen emmertje water of een bak water met mijn voeten erin. Ik heb erin komen. Ik zwaai ook even naar richting Kerstrijn. Naar Tom, goedenavond ook, hè.

de langste dag van het jaar. Ja, dat is 21 juni, hè. Zijn we bij je tot middernacht bijna. En je kan het reageren. 06-126-5528, dat septnummer. Ik heb een beetje moeite met de bezoekservice. Het is een beetje raar. Wachtwoord invoeren. Voer ik het wachtwoord in en dat is weer niet. Dus als je echt een plaatje wil, 06-126-5528.

oudje, 1976, ja. 12-2-4 op de middengolf. Kijk je allemaal wel, hè? Kijk je allemaal, de heren van Tavares. Tavares, ja. Van die donkere jochies met van die wijde broeken, weet je. Van die glittertjes erop en zo, je kent dat wel, hè. Dat was toen helemaal in de disco, hè. Heaven Must Be Missing an Engine, 12-2-4. En Ruiterbeek bij je.

Topop, hè. Maar dat is al zo lang geleden. Ja, zo ben ik al natuurlijk, hè. Dan krijg je dat. Bijna 10 over 9. Het is nog hartstikke warm binnen. Hebben jullie geen airco? Heb je geen airco? Een ventilator. Ja, is ook goed. Ventilator is goed. Allemaal goed voorzitten, hè. En dan niet te hard weer. Dan word je weer kouder natuurlijk. En dat kan je ook niet hebben. Goedenavond ook Roland daar in Montfort. Komt zo'n plaatje nog die kant op, hè. Die stond nog

Dat gauw bekeken. Ja, ja. Soms moet je de lat ook niet te hoog leggen, hè? Nee. Dan kom je niet zo hoog. Dan kom je niet zo hoog. Ik heb even een verzoekje nog voor Ronald. En Montfort, hè? Even Nico Landers. Oké, een vriend. Even voor jou, Ronald. Goedenavond.

Nummer origineel van André Hazes, maar op verzoek echt voor Ronald. Nico Landers, hè? Ja. Live up nog, ja, natuurlijk. Ah. Wat een weer wordt het van de week, hè? Goed wegkruipen. Het wordt zo heet, die zou moeten werken. Dit is Willy Batenburg. Willy, origineel, komt ergens uit 46 vanaf van Gina Humphrey. Later in 57 maken Ricky Nelson. Nog veel meer artiesten maken dit nummer, hè? Het heet Have I Told You Lately? And I Love You.

0: Wil die gang?
1: Maar hoe de wind waait.
0: Komt ie, komt ie. Hoor de wind. Ik wil die gang. Waar is je gang? Ah, het is wel een piano gong, hè? Maar dat maakt niet uit, hè?
2: De beste hits.
3: De beste hits.
2: Een heel dag lang. Jouw hitradio. 12-2-4.
0: Blijf maar lekker luisteren, het is nog veel te eten om naar bed te gaan. Ik kan niet veel te eten in je bed, ja.
4: Onze tante uit de Jordaan, wordt de Westen niet misslaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

Pierre van Alabama hoor je. If you're gonna play in Texas, you gotta have a fiddle in your band. Je moet wel een viool in je band hebben natuurlijk. Dat is geen country, hè? Nee, natuurlijk niet. Alles in geweest hier in 12-2-4. Even naar Oostenrijk. Dat liefst Der Bergen, naar Montanara.

0: Ring of Fire, ja.
1: Zo om mijn vinger.
0: Je gaat schoon een week. Zijn uitvoering dan ring om mijn vinger. Niet zijn helde vinger, gewoon om zijn ringvinger.

Hij wil daar zijn, hè? Ja, dat geloof ik best. Die lekkere vrouwtjes, hè? Van die rieten rokjes en dan lekker dansen en zo. Ah, ja, lekker. Ah, dit is Babette. Babette ken je wel. Babette van Veen. Die ken je wel. Dat is de dochter van Herman van Veen. Die goede tijden, slechte tijden hebben ze gezongen.

0: Babette van Veen, hè? Ronald Schokker, ik vind het wel lekkere dingen, die Babette. Ja. Ver hier vandaan, ja. Hoe ver, dat weet ik ook niet, hoor.
1: Dit is 12-12-12-2-4.
0: Misschien wel heel ver van mijn leven, heb ik nog, hè? Dit is Vicky Leandros, hier heb je al 12-2-4, bijna kwart voor 10.

altijd apart, hè? Dat een Duitser dan Nederlands zingt. Dat kan je precies horen. Zeg eens Scheveningen, Vicky. Zeg eens Scheveningen. Dat kan je niet, hè? Scheveningen. Scheveningen, zeggen ze dan, hè? Maakt niet uit. Goedenavond, Peter.

0: Meneer van Silvio uit België, waarom was dat? Komt er zo vandaan, hè? 10 voor 10 trouwens, hè? 10-10, 10-10. Ja, 1 is wel in juni, 10-10, ja. En Vera in het Duitse, de Duitse uitvoering zullen we maar zeggen. Even, we gaan even terug in de tijd.
1: Terug in de tijd met Joop Ruitenbeek.
0: 1965, ja, Ronnie Tober, die man met die aardappel in zijn stem. Weet je, is een keel, weet je wel, weet je wel. Ik weet het horen, hè.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven.

0: hier uit Den Haag, hè. Reggae.
1: Met jou verdwijnt de nacht. Bedankt, kleine zanger. Ik ga nu, het is dag.
0: Nou, het is nog niet dag, hè. Het wordt middenavond, het wordt al donker, hè. Dit is nog iets over, geen vleugellam, maar dit is vliegen als een vogel. Peter Schaap, kan je vast aan willen. Even vliegen als een vogel, lijkt me wel makkelijk, hè, boven de stad uit zo. Net als een drone.

Wij zijn op je eigen vleugels, lijkt me wel lekker. Ja, wetenschap hier op 12.24. Ik vroeg aan Tine, heb je het niet te warm daar in Ede? Nee, ik heb een dijk in van 125 kub. En een echo wel te verstaan natuurlijk, hè. Verstaan, ja, een echo. Deze is even voor Peter Holland. Judith daar in Veenendaal, hè. Dat hoge ding daar, weet je wel. Er zijn de cats in de whisky bottle. Zullen we die aan schilderen?

Solid Ground. Jaap Schilder zong het, hè. Die zong niet vaak bij de kerst, maar dit nummer wel, hè. De Whiskey Bottle. Ah, ik neem wel een biertje. Lekker biertje. Ah, hoos. Lekker. Lekker. Ah. We zijn naar Duitsland toe. We zijn die prins en ja.

0: Jawel, die Vincent hier op 12-2-4.
1: Wat een mooie muziek.
2: 12-2-4.
1: Goedenavond.
3: Het is zomer op je radio.
2: Jij luistert Radio 12-2-4.

de stem nog? Ken je de stem nog? Heet die Lester? Ken je wel van de Malle Molen van het Leven? Ik zong het was voor het festivalnummer toen we nog meededen vroeger. Ik kan ook niet meer met die woken en die linkse rakkers, dat mag niet meer. Hè? Nee. Dat mogen we nog wel. Ja, betalen mogen we wel. Ja, dat mogen we. Dat weten ze wel te vinden.

donder klieft het water. Het schuim spat op maar middernacht. Is daar niets van te zien? De machinist is onder zeil. De bootsman krijgt een kater. De tweede stuurman op de brug.

alcoholist, hè? De man die morsen goed beheerst. Hè? 130 woorden per minuut mag ook zijn. Hè? 30 woorden per minuut, probeer het maar. Het is 22:22, dubbele tijdmelding hier op 12:24. Ruitenbeek bij je, tot 11 uur ben ik bij je. Ja.

0: Er was dus een arme molenaar, die was altijd gelukkig, maar één keer per jaar verjaarde zijn vrouw en dan baalde die zo. Want nooit had hij dus geld voor een prachtig cadeau. Hij lag ervoor krom, hij spaarde ervoor, maar er was altijd wel wat. En dan ging het niet door. Soms was hij er bijna, kreeg hij weer pech. Ging de wind weer eens liggen, was zijn spaargeld weer weg. Ja, want zonder wind kan een molen niet malen en moest hij brood van het cadeaugeld betalen. En elk jaar weer, zei hij diep gegeneerd, weer geen cadeaus gehad, maar gefeliciteerd. En dan antwoordde altijd de molenaarsvrouw, ach, zonder cadeau hou ik ook wel van jou. Wat maakt het nou uit? Het leven gaat door. Ik hoef geen cadeau. De molen gaat voor. Maar op een keer, een verjaardag, geheel onverwacht, het was niet te geloven, wie had dat gedacht, lag er een pakje op haar stoel naast de schouw met een brief waarop stond, cadeautje, voor jou. De jarige Job gaf haar man toen een zoen en zei, schatje, dat had je nou niet hoeven doen. Maar wat zou het toch zijn, riep de molenaarsvrouw. En de molenaar zei, het is echt iets voor jou. Een jurk, riep ze blij. Of is het een hoed of zo'n bus waar je vermicelli in doet? Misschien, zei de molenaar, ja, wie weet wel een sjaal of een paar stadse schoenen of een zilveren schaal. Wie zal het zeggen? Misschien wel een klok of zo'n rek met aan elk stokje een mok. Het kon zelfs een hond zijn of een engelenkoor. Ze lachten zich rot en verzonnen maar door. Een tweepersoons lichtbad met bubbels erin. Een jaar gratis wind voor het hele gezin. Het werd alsmaar gekker, een vliegend tapijt. Een reis naar de maan met hotel en ontbijt. Wie weet was het wel een zingende zaag. Of een varkentje met een knorrende maag. Of een fabriekje in levenpastei. Het molenaars-echtpaar kwam niet meer bij. Nog nooit had de vrouw zo'n verjaardag gehad. Wat een cadeau zeg, wat prachtig was dat. En de molenaar werd toen op zijn beurt verrast. Want zijn vrouw borg het pakje toen op in de kast. En zei, als jij jarig bent, krijg jij het van mij. En dan verzinnen we samen de inhoud erbij. Al dus werd besloten en twee keer per jaar gaven ze steeds het cadeau aan elkaar. Jaar in jaar uit ging het altijd weer zo. Wel 100 keer lol van hetzelfde cadeau. Nou, zoals iedereen zijn ook zij doodgegaan en is het cadeau mee het graf ingegaan. Ja, en wat er nou in zat, vraagt er niet naar. Gaat niet om de inhoud, maar om het gebaar.
1: Hij neemt je mee met de juiste muziek door de donkere nacht. Joop Ruitenbeek.
2: Harry Jekkers was dat trouwens in de molenaar. Het verhaal van het pakketje van de molenaar, van de vrouw van de molenaar, enzovoort, enzovoort.

Astrid Nijg. En de tiende zei, dat is Astrid Nijg, joh. Astrid Nijg, ja. Goedenavond, bij Bettersdaan, het een en ander. Ja, warm. Het wordt voor de week gezegd 37 graden. Hou eens op, joh. Hou eens op. Dat kan toch niet? Nee.

allebei de groot. En de nachtwacht. Allebei vroeger op de 12:24 hier, met Jaapie. Zo lang niet meer, zo lang. Die is al lang in de nagebleven. Ja, weg is die weg, hè. Maakt niet uit, maakt niet uit. Iets over 10:30. Het is gewoon anders in het Engels.

kan die Elva Christian Anders. In het Engels nog een keer. Train to Nowhere End. Ik ken hem wel in Duits en ook in Nederland. Dat vind ik ook. Hè. Even een weerbericht. Het is 21 graden. Het blijft helder, maar het is vochtig buiten. Het is vochtig, ja. 83%. Een grote boel, hè. 83%. Dan voelt het heel klam aan. Hè. Warm en klam, ja. Veel te hoog die vochtigheid. Emma van Veen.

En dan nu, weer een uur op en top radio. Wij draaien de muziek die je nergens anders meer hoort. 12, 2...

bedoel, heb je live, stukje live, heb je live. Ja, alles draait om de eenvoud, hè. Wie die jongens, die zout. Ja. Eric Clapton, bijna 11:15. Ik ben er even een kwartiertje bij. Ruim een kwartiertje bij, ja.

van Amerika hier op 12-2-4. Ja, daar ben ik bij, de nachtburgemeester van 12-2-4. Overdag heb je kunnen luisteren nog naar George van Dongen. Heb je hem nog gehoord? Op Jan van Binnenkom. En ook Wouter Arizona was er ook nog, hè, vandaag. Ja, en ik ben weer de hekkensluiter. De hekkensluiter, hè. Amerika hoorde je trouwens in All My Life. Ik wil heel mijn leven.

0: zeggen van jammer. Nou, ik ben anders dan de rest. Hè. En niet in de meute meelopen. Nee, dat doen we niet. Hè. En wat zegt hij? Soms zeggen ze, waar is die vent gebleven? Toen zei Johnny dan iets met de muziek mee.
1: Een vrouw sprak tot de reggenoot, zeg luister even schat. Er is een grote uitverkoop, ga even naar de stad. Meneer zei, ja ik ken dat, net als de laatste keer. Maar als je weer zo laat bent, dan zie je mij niet meer. Mevrouw kwam toch te laat, u weet wel hoe dat gaat. Meneer was niet meer thuis, ze vond een heel leeg huis. Ze ging naar haar vriendin, die sprak

Ja, die is met de muziek mee, hè? Ben ik ook zo meteen met de muziek mee, hè? Laatste vocale gaat erin van mij. En ik zeg iedereen goedenavond. En dat dus straks. Hou het cool, hè? En drink genoeg water, hè? Tot de volgende keer, 12:04, hè? Morgen werk ze.

0: Zomer aan. Volume open. Radio 1224. Altijd Piratenhits.
1: Het was een warme zomernacht.

0: e4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: De mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits.

0: Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radio nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Radio NL.

0: 1024 weerbericht.
1: Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 20 in het zuiden van het land en er staat weinig wind. In de ochtend is het in het midden en noorden bewolkt en vooral in het zuiden is het zonnig. 'S Middags zijn er overal zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt 21 graden op de Wadden en plaatselijk 34 in het zuiden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. 'S Avonds blijft het nog lang warm en droog. De dagen erna blijft het zonnig en erg warm. Vanaf woensdag kunnen de middagtemperaturen oplopen naar 34 tot 38 graden en neerslag valt er niet. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Hello, hello, everybody everywhere.
0: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: And a very good day to all our listeners in the world

0: Onze zendmast is officieel goedgekeurd door de lokale vogelvereniging. Want er zitten inmiddels 3 nesten in. Jij luistert 12-2-4.
1: Altijd.